0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. Temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
3: DAB+
1: en overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
5: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
4: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
6: Game's a match.
7: And it's another big upset in the men's draw.
6: 6-4, 7-5, 6-2.
4: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Simons.

0: voor deze ochtend. Get out of your lazy bed. Kom op eruit. Je hoorde Matt Bianco en we begonnen met Ultimate Chaos.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: Oh, Casanova. En dat op deze vrijdagochtend. Nou, misschien word je wel de Casanova dit weekend. Ja, je moet je maar eens verdiepen in die man. Want ja, het wordt een beetje als een vrouwenverslinder, vrouwenveroveraar gezien. Maar volgens mij viel het met de echte Casanova wel mee. Hè. Die man kon er ook niks aan doen. Het was zijn achternaam. Hè. Ja. Maar goed. Verder weet ik er ook niet al te veel van. Ik denk dat dat een geschiedenisles is waar ik zelf gewoon even, denk ik, met andere dingen bezig was. Uit het raam staren. Dromen over de toekomst, weet ik veel. Ik heb het niet zo meegekregen. Hey, van harte welkom. Het is 4 september. En het weekend staat alweer bijna voor de deur. En ja, de boodschap van Matt Bianco lijkt me hartstikke duidelijk. Get out of your lazy bed. Haal er alles uit op deze vrijdag. Want alleen op die manier weet je misschien zeker dat je een heerlijk weekend tegemoet gaat. En vergeet vooral ook niet de vrijdagmiddagbol. Hè? Ik bedoel, ja, altijd wel een leuk samen zijn. Met de bruine fruitschaal in verschiet. Wat koele dranken, dus ja, dat moet helemaal goed komen. Wat gaan wij doen tussen nu en 9 uur? Nou, we laten de vrijdagmiddagbol nog even voor wat het is. Maar we hebben wel andere interessante zaken. Ja, zeker. Ja, de Simple Shazam. We nemen afscheid vandaag van dat mooie liedje van Sarah Bareilles. En het heette Just a Kid. Uit haar album Good Grief. Dat komt volgens mij over een week uit. Ja, en de Open Deurplaat. Ook dat is weer een mooi exemplaar, kan niet anders zeggen, van Nederlandse bodem. En ja, het heeft jarenlang centraal gestaan in een radioprogramma wat ontzettend populair was. Je hoort er straks alles over. Ook Hans van Groessen is er met de Horizon Agenda, dus dat moet ook goed komen. In dit uur gaan we kijken naar het weer van vandaag en ook het weekend. Want het wordt vandaag wel nat en winderig, maar het weekend, dat belooft best aardig te worden. En ik zag in mijn app op maandag nu ineens 28 graden staan. Waar dat vandaan komt, ik heb geen idee. Het zal de laatste stuiptrekking zijn van de nazomer. En natuurlijk ook het nieuws van bij ons. Dat hoor je om 5:30 en 8:55. En kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of eenkemper.nl. En we zijn er allemaal jarig vandaag. Nou, Eddie Merckx, Christian Walls, Lucy Silvas, Beyoncé Knowles, James Bay en Mark Ronson. Hoor eens wat hij met Michael Jackson heeft gedaan.

liedje. Oeh. 51 wordt hij vandaag. Mark Ronson, DJ en producer. En we kennen hem natuurlijk van hits met Valerie en Amy Winehouse. Maar dit was een prachtig eerbetoon aan Michael Jackson. Hij maakte het in 2018. Het heette Diamonds Are Invincible. I

Uit Mad Max 3 hoorde je Tina Turner. Ik heb het over 1985 en We Don't Need Another Hero. Hier bij Radio Horizon met straks het nieuws van bij ons. Ook Peter Fox komt eraan, maar nu eerst Shakira en Burna Boy.

0: dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Peter Fox en dat mooie liedje House am See. Zometeen Riviera, dat is weer iets anders, een andere zee. Want zee is in Duitsland een meer. Vamos a la playa komt eraan, ook het nieuws van bij ons. Maar nu eerst naar de ANWB.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Horizon.
4: Rolf Simons.
2: Simpel Simons.

0: Pescara, ook Baltimora kwam uit in dat jaar.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Maar nu het weer, of wat zeg ik, het nieuws van bij ons met 3 berichten. En we beginnen met een belangrijk bericht voor treinreizigers. Want aanstaande woensdag 9 september rijden er in heel Nederland geen NS-treinen. Door een landelijke staking in het openbaar vervoer vanwege een CAO-conflict staat het spoor die dag ook in onze regio stil. NS raadt reizigers aan om alvast een ander vervoer te regelen. Bijna alle treinen komen stil te liggen. Alleen de Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp blijft rijden. Ook internationale treinen zoals de Eurostar en ICE rijden niet in Nederland. En dat geldt ook voor de regionale verbinding tussen Roosendaal en Antwerpen. Naar verwachting rijdt NS op donderdag 10 september weer volgens de normale dienstregeling. Al is het verstandig om die ochtend nog even de NS-app te checken. Tijdens de staking geldt de gewone regeling voor geld terug bij vertraging. Dan een bericht uit Sterksel. Netbeheerder Nexus vervangt het bestaande gasstation aan de Heeserweg bij de Albertlaan door een nieuwe. De werkzaamheden lopen van zondag 7 september tot en met vrijdag 2 oktober. Vanaf donderdag 10 september tot en met vrijdag 25 september staan er verkeerslichten bij het kruispunt om het verkeer tijdens de werkzaamheden in goede banen te leiden. Weggebruikers kunnen daardoor wat vertraging oplopen. En we sluiten af met een vrolijk bericht uit Valkenswaard, want op zondag 13 september staat het Van Best Park bol van kleuren, geuren en klanken uit de hele wereld. Kinderburgemeester Stefanie Aerts organiseert die middag een cultuurdag voor alle inwoners, waar jong en oud kennis kunnen maken met verschillende landen en tradities. Bezoekers kunnen proeven van lekkere hapjes, traditionele kleding bewonderen, luisteren naar feestelijke muziek en dans en meedoen aan creatieve workshops. Voor de kinderburgemeester draait het vooral om het gevoel dat iedereen welkom is en om te laten zien hoe waardevol en leuk het is om van elkaar te leren. De cultuurdag is van 12 tot 4 in de middag in het Van Best Park en iedereen is van harte welkom. Tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer kun je teruglezen op rtvhorizon.nl of in de Horizon app voor iOS en Android. Zometeen het weer. Ook Hoegel, Imagel, Angel en Ultranate komen eraan, maar nu eerst Seal.
2: Simpel Simons.

We luiden langzaam de zomer uit met Vogelie, Michelangelo en Ultranate en Moving to the Sun. Het is 7:15 geworden op deze vrijdag 4 september. Goedemorgen, het weerbericht voor Zuidoost-Brabant. Vandaag wordt het een onstuimige dag met regen en flinke wind, met windvlagen tot 60 km per uur. En de maxima liggen prima rond de 23 graden, maar houd wel je jas bij de hand. Morgen zaterdag wordt het koeler met maxima rond de 21 graden. Zondag trekt het wat op en wordt het warmer met maxima tot 24 graden. Dus het weekend ziet er gewoon prima.

is een van de beste jazzgitaristen ter wereld, maar hij kan ook een geweldige noot zingen. George Benson. Dit was alweer uit 1980. Give Me The Night, een van zijn grote hits. En zometeen het tweede deel van Simple Simons met de open deurplaten. Simple Suzanne, we nemen afscheid van Sarah Bareilles. En dit is een Simple Suzanne van begin dit jaar. Nieuw werk van Mama's Gun, het album heet Dig. En dit nummer, de titeltrack, is geschreven samen met Brian Jackson.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
6: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
5: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat 1 file op de A58. Het rijdt langzaam van Breda naar Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West. De vertraging is net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Simons.

0: Earth, Wind and Fire. En Boogie Wonderland uit 1979. En we begonnen met nieuw werk van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
1: Vandaag in het verleden.
0: Welkom terug in Simple Simons voor deze vrijdag 4 september, de ochtend van Horizon. Met straks de open deurplaat, de Simple Shazam en nu een smakelijk verhaal over een snack die inmiddels beroemd is over de hele wereld. Precies 77 jaar geleden werd het uitgevonden. De curryworst. Duitsland staat natuurlijk bekend om zijn worsten, maar één worst steekt er echt bovenuit qua populariteit. En die komt uit Berlijn. In 1949 begon Hertha Heuber met experimenteren. Zij was chef-kok en had een eetkraampje in Charlottenburg, midden in Berlijn. Ze probeerde iets nieuws. Ketchup, currypoeder en kruiden die ze van Britse soldaten had gekregen. En dat goot ze over een gegrilde varkensworst. En het werkte. Al snel verkocht ze duizenden porties per week. Vooral bouwvakkers waren er gek op. Logisch ook, na de oorlog moest heel Berlijn weer worden opgebouwd. En die mannen hadden honger na een dag werken. In 1951 patenteerde Heuer haar saus zelfs. Ze noemden het chillup. En vandaag de dag, de Berlijnse currywurst is een beschermd product. Officieel erkend door het Duitse octrooi- en merkenbureau. Zo speciaal is deze snack. Ook al claimen andere steden dat zij de bakermat zijn, na de oorlog waren veel producten schaars. Dus wie weet experimenteerden meerdere worstenverkopers tegelijk met vergelijkbare ingrediënten. Hoe dan ook, de currywurst veroverde Duitsland en daarna de rest van de wereld. Ik moet je eerlijk zeggen, af en toe, dan moet ik er gewoon een eten. En ik ben nog nooit in Berlijn geweest, maar dat staat wel op de planning. Dus ja, ik wil toch gewoon graag een keer een echte Berlijnse currywurst, bitte. En vandaag begint een van de grootste evenementen van Rotterdam, namelijk de Wereldhavendagen. Van vandaag tot en met zondag draait alles in Rotterdam om de haven. Dit jaar is het alweer de 49e editie. 3 dagen lang kun je een kijkje nemen achter de schermen van een van de grootste havens ter wereld. En wat kun je verwachten? De kaders rond de Erasmusbrug staan vol met bijzondere schepen die je van binnen kunt bezichtigen. Denk aan marineschepen van de Koninklijke Marine, waar je zelfs aan boord mag. Ook de kustwacht is aanwezig met een schip en een reddingshelikopter. Verder zijn er spectaculaire shows op, rond en zelfs boven het water. Verschillende organisaties laten zien wat ze dagelijks doen in en om de haven. Nieuw dit jaar zijn weer diverse shows om naar uit te kijken. Op het cultuurplein tussen de cruise terminal en het World Perth Trade Center is er altijd muziek te horen. En zaterdagavond is er traditiegetrouw een spetterende vuurwerkshow boven het water. En het is helemaal gratis. Dus wat let je? Komend weekend naar de Wereldhavendagen in Rotterdam. Ondertussen draaien wij lekkere hits. Komt ook de Horizon Agenda eraan. Dus Diesel komt eraan. Maar eerst Sheryl Crow. All I Wanna Do. Goedemorgen.
2: De Radio Horizon.

go. It ain't no country club either.

instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Uit het album Black and White hoorde je de Pointer Sisters en Slow Hand. Het kwam uit 1981 en er bestaat een mooi woord voor gedoe met techniek, frictie. Dat is het moment dat een apparaat zoveel aandacht vraagt dat je even niet toekomt aan waar je eigenlijk mee bezig was. Al 30 jaar halen ontwerpers dat gedoe juist weg. Alles moet vanzelf gaan. Je telefoon herkent je gezicht. Je roept welk nummer je wilt horen en het speelt. Er is zelfs een beroemd boek over en dat heet Laat me alsjeblieft niet nadenken. Maar kijk eens wat er nu gebeurt. De verkoop van vinyl steeg vorig jaar met 21%. Filmrolletjes waren zo gewild dat de HEMA en het Kruidvat de schappen niet konden bijvullen. En van die simpele klaptelefoon van Nokia gingen er 2 keer zoveel over de toonbank. En het zijn juist jongeren die die dingen kopen. 28% van de 15 tot 17-jarigen kocht een echte plaat of cd. De generatie die alleen maar makkelijk kent, zoekt zelf het gedoe op. Lois Bakker schrijft erover in De Correspondent. Ze zat een uur tussen de kabels van haar platenspeler en op haar filmrolletje passen maar 24 foto's, dus kijkt ze langer voordat ze een foto neemt. Frictie is eigenlijk een vraag, zegt zij. Wil je hier aandacht aan geven? En bij die plaat is het antwoord ja. Lois genoot van het luisteren naar Black and White van de Pointer Sisters uit 1981. En die grootste hit op dat album, die hoorde je net. En dat was Slow Hand.
1: Rolf Simons.
0: Vond het leuk om even te delen, maar we hebben natuurlijk ook het nieuws van bij ons. En we beginnen met een vrolijk bericht uit Valkenswaard. Want op zondag 13 september staat het Van Best Park bol van kleuren, geuren en klanken uit de hele wereld. Kinderburgemeester Stephanie Aerts organiseert die middag een cultuurdag voor alle inwoners, waar jong en oud kennis kunnen maken met verschillende landen en tradities. Bezoekers kunnen proeven van lekkere hapjes, traditionele kleding bewonderen, luisteren naar feestelijke muziek en dans en meedoen aan creatieve workshops. Voor de kinderburgemeester draait het vooral om het gevoel dat iedereen welkom is en om te laten zien hoe waardevol en leuk het is om van elkaar te leren. De cultuurdag is van 12 tot 4 uur 's middags in het Van Best Park en iedereen is van harte welkom. Dan een bericht uit Sterksel. Netbeheerder Nexis vervangt het bestaande gasstation aan de Heeserweg bij de Albertlaan door een nieuwe. En de werkzaamheden lopen van zondag 7 september tot en met vrijdag 2 oktober. Vanaf donderdag 10 september tot en met vrijdag 25 september staan er verkeerslichten bij het kruispunt om het verkeer tijdens de werkzaamheden in goede banen te leiden. Weggebruikers kunnen daardoor wat vertraging oplopen. En we eindigen met een belangrijk bericht voor treinreizigers. Volgende week woensdag 9 september rijden er in heel Nederland geen NS-treinen. Door een landelijke staking in het openbaar vervoer vanwege het CAO-conflict staat het spoor die dag ook stil in onze regio. NS raadt reizigers aan om alvast ander vervoer te regelen. Bijna alle treinen komen stil te liggen. Alleen de airport sprinter tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp blijft rijden. Ook internationale treinen zoals de Eurostar en de ICE rijden niet in Nederland. En dat geldt ook voor de regionale verbinding tussen Roosendaal en Antwerpen. Naar verwachting rijdt NS op donderdag 10 september weer volgens de normale dienstregeling. Al is het verstandig om die ochtend nog even de NS-app te checken. Tijdens de staking geldt de gewone regeling voor geld terug bij vertraging. Tot zover het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel

0: Cat's Eye en Animal uit de hitparades van vandaag. En ja, de band staat een beetje onder druk. Ze begonnen ooit met 6, maar 2 dames zijn inmiddels uitgevallen omdat ze gewoon overbelast zijn. Ja, ster zijn, het is niet altijd even gemakkelijk. Hopelijk gaat het snel weer goed met de dames. Zometeen de open deurplaat. We gaan terug naar 2013. Nu naar de ANWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in het zuiden van het land een flinke file na een ongeluk op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West staat een lange file. Er is een auto in de vangrail gereden en het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. De vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
4: Simpel Simons.

0: Kleine Munnik. En morgen wordt fantastisch.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 4 september 2026 en precies 27 jaar geleden begon Sjors Vreulich zijn programma Cappuccino bij de NCRV op Radio 2. 'S Ochtends om 9 uur en hij begon met Zaterdag van Bluff. Dat liedje staat op het album Boven en verscheen in april 1999. Boven bereikte de tweede plaats in de Nederlandse albumtop 100, een mooi succes voor Bluff. Tot en met de allerlaatste aflevering begon Cappuccino iedere week met Zaterdag van Bluff. In een ingekorte versie. Een soort vast ritueel voor de luisteraars, elke zaterdagochtend hetzelfde vertrouwde begin. Na 700 afleveringen gebeurde iets bijzonders. Radio 2-programma Cappuccino kreeg een speciaal herschreven en opnieuw gearrangeerde versie van het openingslied. Bluff paste het nummer aan, speciaal voor het programma. En op zaterdag 16 februari 2013 speelde Bluff deze nieuwe versie live. Een bijzonder moment voor zowel de band als de luisteraars van Cappuccino. In het laatste seizoen van het programma begon Cappuccino elke week met deze door Bluff aangepaste versie. Een mooi eerbetoon aan de jarenlange samenwerking tussen band en programma. Zaterdag van Bluff werd zo veel meer dan alleen een nummer. Het werd het geluid van de zaterdagochtend voor duizenden Nederlanders, jarenlang. Vandaag draaien we die nieuwe versie van Zaterdag van Bluff als
1: de open deurplaat.

Lennon en Think Again, ook alweer uit 2002. Wat een lekker liedje. Het is bijna 9:15. En nu, Billy Crawford. Hier is het prachtige Trackin'.

Zucchero, Fornaciari en Il Volo. Liedje viert dit jaar zijn 30ste verjaardag en daarmee zit deze week Simpel Simons er bijna op. We hebben er nog eentje voor je. Dat is de Simpel Sisam deze hele week. Nieuw werk van Sarah Bareilles. Haar nieuwe album heet Good Grief. En daar staat dit prachtige Just a Kid op. Een eerbetoon aan haar overleden vriend. Die zijn werk opgaf om haar te managen. Prettig weekend en tot maandag. You

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
6: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
7: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
6: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
8: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
6: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien, in het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan op veel wegen prima doorrijden, maar op de A58 staat nog een flinke file door de nasleep van een ongeluk van Breda naar Tilburg bij Tilburg-Reeshof. Daar heb je nog zo'n 20 minuten oponthoud. De weg is wel weer vrij. En op de A59 naar Den Bosch sta je voor knooppunt Hooipolder 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Openluchttheater De Huddenbergen in Luiksgestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Luiksgestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het Openluchttheater aan de rand van de Luiksgestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergrijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis. Tijdens Duizel Landart geven 20 kunstenaars ieder op hun eigen manier een vorm aan het thema Duizel 1001. Naar aanleiding van het 1000-jarig bestaan van Duizel. Rondom de kunstwandelroute Landart Duizel worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een fotochallenge, een educatief programma voor scholen, een lezing en rondleidingen. De kunstwandelroute Landart Duizel is iedere dag te lopen tussen 9 en 8 uur van 29 augustus tot 20 september. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september en is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover de horizonagenda. Deze berichten, evenals de details van al andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl. Of bel 0495 494 434.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van €625.000 per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor PRO in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Vandaag vrijdag 4 september 2026, 5 minuten over 10 uur. Luisteraars, hele goede ochtend, goedemorgen toegewenst. Dit is Horizon Network met Van Dommelen behind the buttons, achter de knopjes. Met het verhaal van de eenzame fietser begonnen wij omdat het behoorlijk waait. Ja, en dat is niet voor niks, want het is allemaal dat vandaag de regen ook nog een beetje gaat vallen. En dan morgen waarschijnlijk wel droog. En dat is goed nieuws. Ja, waarom? Nou, het volgende. Ja. Kijk. Ja. Beste mensen, nog één dag. Dan gaat het gebeuren weer. De Mijl van Maris. Het is een gratis entree. Er is een bewaakte fietsenstalling. De feesttent op het Rabobplein die staat er. Er is een foodcourt. En de weersverwachting een 10. Staat hier op de park. Oh, mooi hè. Kijk eens even morgen vanaf 12 uur in de middag. De MCB Onverharde Mijl. De gravel- en mountainbike-tocht. En om 12:30 de Rabo Dikke Banden en Loopfietsen Race. En om 14:45 de catch-up run. En om 15:30 de power ride. Ah ja. Ja, de fietsje van aan de kant. En we kijken om 16:30 de dames elite. Gaan starten de beloften en de professionals B. En dan morgenavond om 18:00 de grote prijs van de mijl. En om 19:00 morgenavond de reclamecaravaan. Om 19:45 morgenavond de heren campen klassement. En de hele dag is er muziek in de feesttent. Er staat dus te gebeuren. De mijl van Maris komt er gelukkig weer aan. Morgen is het weer te doen in het hele centrum en het parcours. Een groot feest en dat mag ook. Hier zijn Casey en de Sunshine Mannen. En het heet Keep It Coming Love. En goeiemorgen.

Matthias Rein. Mein Gott, war dann die Schallplatte. Verdammt, ich lieb dich. Die goldene Hitparade. Und gestern, ja. Und davor hatten wir noch Casey and the Sunshine Band. Davor moet ik zeggen. Casey and the Sunshine Band met Keep It Coming Love. Hier op deze vrijdag de 4e september van het jaar 2026. Ja, wel het. Hij moet er wel aan vandaag, hè? Ja, ja. Niet vergeten, mensen. Ja, morgen dan. De mel van Maris komt eraan. Dat is een beetje een feestelijke stemming vandaag, natuurlijk. Hè. Het is vandaag niet zo'n denderend weer, maar morgen, ja, de vooruitzichten zijn goed. Droog, een graad of 20, 22. En goede vooruitzichten als je met de fiets moet. Hier is Baker Materani.

De grote wereldhit voor Freddie Mercury samen met Queen. I Want to Break Free hier bij Horizon het Werk. Het is net 10:50 geweest. En daarvoor hadden wij Bakermat en Rani. Leuke plaat. I Love Life. Even kijken. Hebben we nog iets met de fietsen? Ja, de Mijl van Maris morgen natuurlijk. Hè. En straks een berichtje uit Bergijk. Eerst even het volgende. Laat me los, jongens.

kunnen het niet alleen. Nee, moeten we met z'n allen doen, hè, jongens. Ja, zeker. De grote hit van de dijk. Hier bij Horizon at Work. Aan het werk, ja. We gaan even naar een volgende berichtje uit de gemeente Bergijk. Vanavond is het weer te doen, de Ladies Night op het Hof in het Centrum. Vanaf vanavond 6 uur tot middernacht is het te doen. En de winkels zijn geopend vandaag tot vanavond 10 uur op het Hof in Bergijk Centrum. En het plein wordt omgetoverd tot een gezellig terras met muziek en entertainment. Er zijn heerlijke wijnen van Vino Vino en Vino Fini. En winkels in het centrum pakken extra uit en blijven langer open. Dus vanavond is dat dus 4 september, dat vandaag, hè? En dat kan niet missen. Ladies Night in Bergijk.

Days. En ja. Het is ontelbaar, hè, dit, voor de boss Bruce Springsteen. En daarvoor hadden wij Ladies Night. In het kader van de Ladies Night in het centrum van Bekijk vanavond. En wat heel gezellig, het plein wordt nog gezelliger, want alles wordt omgetoverd met muziek en entertainment. En de winkels zijn langer open tot vanavond 10 uur. En het duurt allemaal tot 12 uur vannacht in de gemeente Bekijk op het Hof. Ja, vanaf 6 uur dus de Ladies Night. En we draaiden Atomic Kitten, een oude hit van Cool and the Gang, hadden we gedaan. Zo dadelijk ook de hoogste tijd van de agenda. Agendaberichten, want dan zit je van die koekjes, hebben we hier in de studio. En dan zitten van die kleine pitjes in. En dan gaat dat net tussen uw tand zitten. Weet niet, tussen uw tanden zitten. En dat praat niet zo makkelijk, dus dat moet ik eigenlijk niet doen. We gaan eerst Yvonne Animanag doen en dan de agendaberichten.

0: die ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkel en Schaft en Dommelen. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over zelfstandig reizen met openbaar vervoer. En zo wordt uitgelegd hoe de OV-chipkaart en OVP werken, hoe je met bus of trein reist en wat de mogelijkheden zijn voor betalen, tarieven en kortingen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe ANWB-automaatje werkt. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. Die informatiebijeenkomst is onder andere op maandag 7 september van 10 tot 12 in de Bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. Wandelen door de mooie natuur en ondertussen buikpijn krijgen van het lachen? Dat kan aanstaande zondag in Roesdonk tijdens de allereerste Brinkenklets. Carnavalsvereniging De Roesdonkers koppelt de rust van de historische Brinken aan de energie van jong tonpraattalent. Op de Brinken, tussen de monumentale bomen en grasvelden, verrijzen aanstaande zondag tijdelijke podia, de zogenoemde tonnen. Daarin maken kletsers hun opwachting. Volgens de organisatie draait het evenement om cultuur en vitaliteit. Je loopt van brink naar brink en pauzeert onderweg voor een drankje. Elke 30 minuten begint er bij een brink een optreden van een kwartier, waarna je weer een kwartier de tijd hebt om naar de volgende te lopen. Starten kan vanaf elke brink op de route. En aflopen is er alle gelegenheid om na te kletsen in Den Donk, waar de bekendste kletser Frans Bevers optreedt. Aanstaande zondag, de tocht start om 2:30 en kijk voor meer informatie op de site van RTV Horizon onder Brinken, Humor en Talent. Zaterdag is Maarhezen weer het decor van de 62e mijl van Maris. Een dag vol wielrennen, sport, muziek en gezelligheid van 12 uur 's middags tot 1:00 s'nachts. Met bekende namen aan de start, zoals oud-wielrenner Claudio Chiappucci, Stijn de Volder, Thomas Dekker, Jochen Otten en Rob Schepers. Dus voor iedereen wat te beleven, van de onverharde mijl en de ketchup run tot de dikke bandenrace voor kinderen. En natuurlijk ook de spannende wielerwedstrijden. Na de koers gaat het feest door op het Raboplein met muziek en optredens in de feesttent. Zaterdag, de 62e mijl van Maris in Maarhezen. Tot zover de Horizon Agenda. Deze berichten, evenals de details van al andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dobbelen.

Don't stop believing. Dat doen wij ook niet. We bedanken Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten. En dit was muziek van de band Journey, Journey, Journey. Oké. Je bent er op tijd bij op deze vrijdag. CC and Music Factory en Freedom Williams. Oeh, dat is wel een tijdje geleden deze. Nou, van links naar rechts dan, hoppakee.

Ja, Hammer Time. Dit is nog uit de tijd dat we muziek draaiden op de ijsbaan in Eindhoven. Disco schaatsen was het toen op de vrijdagavond. Hè? Vrijdagavond. Ja. Daar bezig. En daarvoor hadden we ook de CCM Music Factory. Werd ook vaak gedraaid. Gonna Make You Sweat. En dat op een ijsbaan. Smelt de ijs toch? Dat is niet de bedoeling, hè? Nee. Ja. Was dan groot hit, hoor. En deze Hammer Time trouwens ook. Hier is Bluff. Even een beetje ademhalen. 10 voor 11. Op deze 4e september. Vanavond dus een bagijk op het hof te doen. De Ladies Night. En morgen...

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhese heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+,
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren. Zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo-show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Roermond en Belfeld. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Jan van Dommelen.

Sing When The Strings Of My Heart. Luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon het werk vanuit Maris Studio. Op deze 4e september 2026, 7 minuten over 11 uur. Tot aan 12 uur dit programma voor je. En dat waren de Tramps, Sing When The Strings Of My Heart. Hopen wij mee. En we gaan maar gezellig door dit uurtje. Fijne muziek voor je en wat informatie. Even opletten voor de treingebruikers. Aankomende woensdag 9 september is er een algehele staking. Dan rijdt er niet in een trein. Niet één. Nee. Dus u bent gewaarschuwd. Mocht je plan hebben om woensdag met de trein te gaan, 9 september. Niet doen, want alles ligt plat.

hoort dit van de formatie Zen. En het heet The Hair. En dat komt ook af van de musical Hair. Lang geleden, ja, toen we allemaal de haartjes lieten groeien. Althans, de jongens zeker. Bij de meiden was dat heel gewoon. Maar de jongens, hoe langer, hoe beter. Hè? Ja, en de oudere generatie vond dat niet zo leuk. Maar ja, we hadden er zo'n mooi bordje voor. En dan stond dat beter langharig dan kortzichtig. Ja, dat was toen in die tijd. En daarvoor hadden we Gustavo Lima met Ballada. Ballada. We gaan op fietsen. Dat mag ook. Ja, het is nog geen 5 september, maar dan toch.

Het geluid van John Fogerty, Tom Fogerty, Stuart Cook en Douglas Clifford. De heren, de jongelui van Creedence Clearwater Revival. Hoogtijdagen in 1969 van het album Willie and the Poor Boys. Draaiden wij It Came Out of the Sky. En daarvoor hadden we Drenthe, Skik met Op Fietsen. En de volgende plaat, 10 minuten voor 11:30. Ik zeg niks, want die intro veel te mooi. Hier is Jerry Rafferty.

De speciale dance remix van een grote hit van 1993, daar had ik even naar, daarbij. En What is Love? Ja. En daarvoor hadden wij Jerry Rafferty en dat heette Baker Street. En zo dadelijk hebben we de agendaberichten voor je, maar eerst nog Ruud Jacot en

0: wie in de herfst met andere ogen naar het bos wil kijken, kan op donderdag 24 september terecht in het Perron in Hezen. Daar geeft natuurgids en paddenstoelen-expert Co Douwsma de lezing In de ban van de zwam. Co Douwsma neemt de bezoekers mee in de fascinerende wereld van paddenstoelen en schimmels. Wat zijn paddenstoelen eigenlijk en hoe zijn ze opgebouwd? Zijn het vooral opruimers, moordenaars of misschien wel allebei? Tijdens de lezing wordt verteld over verschillende soorten en geslachten paddenstoelen en de plekken waar ze voorkomen. Ook laat Co Douwsma zien welke bijzondere soorten er in de omgeving van Hezenleende te vinden zijn. De avond wordt georganiseerd door de Vrienden van de Biep, IVN Hezenleende en Bibliotheek Dommeldal. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van Bibliotheek Dommeldal. Donderdag 24 september, de lezing In de ban van de zwam in het Perron in Hezen. Veel jongeren geven aan dat ze zich soms alleen of eenzaam voelen, maar de stap om nieuwe mensen te ontmoeten is niet altijd even gemakkelijk. Daarom organiseert Kordaat Welzijn een Social Friday-activiteit in de jongerencampus in Kranendonk. Jongeren kunnen daar elkaar ontmoeten en meedoen aan leuke activiteiten. Zo is er onder andere een pubquiz. De avond begint om 6 uur met een gezamenlijk diner, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende wensen en diëten. Om 19:30 begint de activiteit. De locatie is in de jongerencampus aan de Burgemeester Remmenstraat 42 in Budel. En tijdens de avond zullen Kim Roosendaal en Shirley Uitenlinde zorgen voor begeleiding die avond. Meer informatie vind je op www.socialfriday.nl. De avond is gratis te bezoeken en aanmelden en meer informatie vind je op socialfriday.nl. De foyer van het Perron wordt volgende week vrijdag 11 september weer veranderd in een muziekcafé voor de Binnenband. Een zevenkoppige coverband uit de regio Hezen die garant staat voor een avond vol live muziek met aanstekelijke mix van Americana, bluegrass, blues en country, sfeervolle Amerikaanse rock met een repertoire waarin je klassiekers kan horen van de Rolling Stones en Ray Charles tot moderne Mumford & Sons en Douwe Bob. Volgende week vrijdag 11 september, het begint om 20:30 en de toegang is gratis. Tot zover de Horizon Agenda. Deze berichten, evenals de details van alle andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

Ja, een dijk van de net voor de Hollies toen, destijds. The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee was de officiële titel. En daarvoor hadden we de agendaberichten met dank aan Hans van Groesen wederom. En het is nu bijna 10 minuten over 11:30 met Pepsi en Shirley. Pepsi en Shirley.

0: origineel het liedje van Michael McDonald. Kennen we nog van de tijd uit de Doobie Brothers.
1: Ja.

Hier de drummers, Get Wicked. Dat kan wel kloppen, ja. Dat was hij, Michael McDonald en de Safari Duo Max. Sorry, Safari Duo Max moet ik zeggen. En Shine Sweet Freedom. En de voetbalcompetitie gaat ook weer gewoon door komend weekend, hè? Ja, ja. Dus niet alleen de Meld van Maarden staat op het punt van beginnen, maar ook de voetbalcompetitie gaat gestadig verder. Samen met de jongens van de W.

Immer wieder in die derde helft. Ja, de WC Experience. En ik kijk op mijn lijstje en ik heb niet meer zoveel tijd, zie ik. Nee, want het loopt snel voorbij. We gaan Martha Reeves en de Vandellas naar voren doen. En misschien een stukje You Are The Who's en de nieuws. En dan gaan we op weg richting de commercials en de nieuws van 12 uur. Na 12 uur de muziek van de Smaak voor Smaak. Daar gaan we de middag in. Echt van Echt wordt nog steeds vervangen door Rolf Fransen. En dan gaat het zo gestadig door op de vrijdag hier bij Radio Horizon. Ik wens je een heel fijn weekend alvast. Geniet van de mail van Maris. Geniet van de Ladies Night vanavond voor de mensen in Bergijk. Dan er is het een compleet feest. Nou, maak er iets mooi van. En wat mij betreft tot maandag. Dag.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. 2 mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. 2 Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met 2 kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de 3e keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan 2 Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 van Tilburg naar Breda, tussen Tilburg en Ulvenhout, 5 minuten oponthoud. De N278 is in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Wittem. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig u zelf.

0: 12 bij Slaapcenter Verwijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verwijen.
2: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur en wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
4: DAB+
5: en overal online.
4: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof. Maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA. Al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat dat sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
4: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Tilburg-Breda. Bij Tilburg-Reeshof is de vertraging 5 minuten. Op de A59 knap in Zonzeel Den Bosch bij Waspik ook 5 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging nu ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: die ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkel en Schaft en Dommelen. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over zelfstandig reizen met openbaar vervoer. En zo wordt uitgelegd hoe de OV-chipkaart en OVP werken, hoe je met bus of trein reist en wat de mogelijkheden zijn voor betalen, tarieven en kortingen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe ANWB-automaatje werkt. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. En die informatiebijeenkomst is onder andere op maandag 7 september van 10 tot 12 in de Bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht. En dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. Wandelen door de mooie natuur en ondertussen buikpijn krijgen van het lachen? Dat kan aanstaande zondag in Roesdonk tijdens de allereerste Brinkenklets. Carnavalsvereniging De Roesdonkers koppelt de rust van de historische Brinken aan de energie van jong tonpraattalent. Op de Brinken tussen de monumentale bomen en grasvelden verrijzen aanstaande zondag tijdelijke podia, de zogenoemde tonnen. Daarin maken kletsers hun opwachting. Volgens de organisatie draait het evenement om cultuur en vitaliteit. Je loopt van brink naar brink en pauzeert onderweg voor een drankje. Elke 30 minuten begint er bij een brink een optreden van een kwartier, waarna je weer een kwartier de tijd hebt om naar de volgende te lopen. Starten kan vanaf elke brink op de route. En aflopen is er alle gelegenheid om na te kletsen in Den Donk, waar de bekendste kletser Frans Bevers optreedt. Aanstaande zondag, de tocht start om 1:30... en kijk voor meer informatie op de site van RTV Horizon onder Brinken, Humor en Talent. Zaterdag is Maarhezen weer het decor van de 62e mijl van Maris. Een dag vol wielrennen, sport, muziek en gezelligheid van 12 uur 's middags tot 1:00 s'nachts. Met bekende namen aan de start, zoals oud-wielrenner Claudio Chiappucci, Stijn de Volder, Thomas Dekker, Jochen Otten en Rob Schepers. Dus voor iedereen wat te beleven, van de onverharde mijl en de ketchup run tot de dikke bandenrace voor kinderen. En natuurlijk ook de spannende wielerwedstrijden. Na de koers gaat het feest door op het Raboplein met muziek en optredens in de feesttent. Zaterdag, de 62e mijl van Maris in Maarhezen. Tot zover de Horizonagenda. Deze berichten, evenals de details van al andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Zon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
1: Je spreekt me aan.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons.
2: De hits die je kent.
3: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: Gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
5: en overal online.
0: Radio Horizon.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de anderen zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het einde van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor 1 jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties uit geheime opnames.

0: blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de twee lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is er behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Ruim 250 kilometer file staat er alleen al in het zuiden. Op de A2 Utrecht Den Bosch heb je 3 kwartier vertraging tussen Vianen en Zaltbommel. En van Eindhoven naar Maastricht over de A2 tussen Knoppert Leende Heide en de afrit Leende 1 kwartier vertraging. En dat komt door een auto met pech. A27 naar Breda tussen Hagestein en Werkendam 1,5 uur extra. En de A50 Eindhoven Arnhem tussen Os-Oost en Ewijk doe je er 25 minuten langer over. Dan de A58 naar Vlissingen tussen Rilland en Capelle, 30 minuten vertraging. En er is een ongeluk gebeurd op de A73 Venlo-Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Haps is het op onthoud 35 minuten. De linker rijstrook is dicht. En de N278 Maastricht-Vaals is tussen Gulpen en Wittem in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: En in de weekendeditie van Knooppunt Leende Heide gaan we het vandaag antwoord geven op de vraag waarom je op vrijdagmiddag ineens minder zin hebt om te werken. Spannend, hè? Je hoort het hier straks.

lekker swingend het weekend in. Dat is een beetje het gevoel wat ik kreeg bij Earth, Wind and Fire. Een hit uit 1979. Het heet September. En daar is natuurlijk niks mis mee op de datum vrijdag 4 september. Het is dag nummer 247 van het jaar. Dat betekent dat we er nog 118 te gaan hebben. Tot we weer kunnen zeggen, dit jaar is voorbij gevlogen. En op deze dag in 1609 voer Henry Hudson langs Manhattan. Hij wist toen nog niet dat daar later een paar honderdduizend mensen per dag zouden staan wachten op een taxi. En vandaag hoef je alleen maar naar huis. En dat lijkt me een uitstekend begin van het weekend. Welkom bij Radio.

De samenwerking tussen Bakermat en Rami resulteert in deze nieuwe plaat I Love Life. En we klagen als Nederlanders over het weer, de politiek, de laatste tijd vooral de buurman met zijn warmtepomp en zijn bladblazen, maar ondertussen zijn we als Nederlanders behoorlijk gelukkig. We staan namelijk al jaren hoog in internationale geluksonderzoeken en opvallend, dat geluk zit niet alleen in geld. Vooral vrijheid, sociale contacten, vertrouwen en het gevoel dat je je leven kunt sturen zijn belangrijke factoren. Misschien is geluk dus minder een gevoel van alles is perfect, maar meer een van eigenlijk is het best goed zo.

Een samenwerking tussen Shakira en Rihanna. Twee wereldsterren bij elkaar in het plaatje Can't Remember to Forget You. Vandaag gaan ze van start in Rotterdam, de Wereldhavendagen. 3 dagen lang kun je ontdekken wat er allemaal gebeurt achter de schermen van een van de grootste havens ter wereld. Schepen, demonstraties, excursies en dit jaar extra aandacht voor de 60ste verjaardag van de zeecontainer. Alle informatie hierover vind je op wereldhavendagen.nl. Het nieuws

Muziek van Flash and the Pen uit de jaren 80. Je hoorde Midnight Man en daarvoor Shakira samen met Rihanna en Can't Remember to Forget You. Opvallende ontwikkeling, de grijze echtscheiding. Je las het deze week in de media. Steeds meer mensen van 50, 60 of ouder besluiten na tientallen jaren huwelijk uit elkaar te gaan. In 2024 was dat bij maar liefst 44% van alle scheidingen minstens een partner 50 plus. En dat zijn toch ruim tienduizenden huwelijken in Nederland. Kinderen zijn de deur uit, mensen worden ouder en ineens komt de vraag, is dit het leven dat ik nog 20 jaar of 30 jaar wil leiden? Nou, Womack en Womack waren man en vrouw en ook zij tranen met tuiten. Luister maar eens naar Teardrops. When

Door de Alphabeat en Fascination Hit uit 2008. Er is een merkwaardig moment op vrijdagmiddag waarop je eigenlijk nog moet werken, maar je hersenen alvast thuis zijn. Je opent nog één mail, dan nog eentje, kijk je even naar buiten en bedenk je eigenlijk dat je al 3 kwartier bezig bent met het voorbereiden van je weekend. Heel bijzonder is, je hoeft dat aan niemand uit te leggen, want dat is een fenomeen wat we allemaal wel een klein beetje hebben. De vrijdagmiddag heeft zo zijn eigen tijdzone, als dan de maandagochtend weer heel ver weg lijkt. Vraag maar eens aan Guus mee.

Guuspleidooi is dat het ver weg is. En soms is het dichterbij als je denkt. En dan denk ik bijvoorbeeld aan vanavond. Kun je in Weert naar het Klapstoelkabaret in Kasteelpark Nijenborg. De naam zegt eigenlijk al genoeg. Hè? Geen plusje theaterstoel, maar je eigen klapstoel mee. En lekker buiten naar cabaret zitten kijken. Mooie combinatie van mensen die normaal grappen maken over het leven. En een publiek dat er met een klapstoel onder gaat zitten. In Kasteelpark Nijenborg. Dus als je vanavond ergens in Weert een lange rij mensen ziet met een klapstoel onder de arm. Dan weet jij waarom. Tenzij je natuurlijk zelf besluit in die rij te gaan staan met jouw klapstoel. Goed, we gaan naar muziek uit de jaren 80. Dit is Monjaka.

Ik vond het toen al een leuk plaatje en eigenlijk nog steeds. Monjaka en Goriaka. We hebben het over de begin jaren 80 hier op Radio Horizon. Daarvoor hoorde je Guus Meeuwis en Zo Ver Weg. Deze week is in Nijmegen Alex Van Halen in het zonnetje gezet. En waarom? Daar is hij opgegroeid samen met zijn broer Eddie, die overigens inmiddels alweer overleden is. Maar hij zegt nog steeds verbonden te voelen met de stad Nijmegen. En dat was het nieuwtje wat deze week naar buiten kwam. En voor mij inspiratie om deze plaat voor je te draaien. Van Halen en Jump. En daarna hoor je de Horizon-agenda met alle activiteiten hier in de regio. Maar nu eerst, zoals beloofd, Jump!

0: Openluchttheater De Huddenbergen in Luiksgestel vormt op zondag 13 september opnieuw het decor voor Bier in het Bos. Tijdens de 8e editie van het evenement presenteren 10 brouwerijen uit Nederland, België en Spanje hun speciaal bieren. Onder de deelnemende brouwerijen bevinden zich onder meer Frontaal, Rot, Bierbrouwerij Kerkom, Cerveza de Zara en de Luiksgestelse brouwerij Grensgeval. Naast het bieraanbod is er ruimte voor eten en drinken van lokale ondernemers. Ook zijn er alcoholvrije dranken en wijn verkrijgbaar. Voor kinderen is er een speciaal kinderplein ingericht met verschillende activiteiten. Bier in het Bos wordt sinds 2018 georganiseerd in het Openluchttheater aan de rand van de Luiksgestelse bossen en is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement in de gemeente Bergijk. Zondag 13 september, de toegang is gratis. Tijdens Duizel Landart geven 20 kunstenaars ieder op hun eigen manier een vorm aan het thema Duizel 1001. Naar aanleiding van het 1000-jarig bestaan van Duizel. Rondom de kunstwandelroute Landart Duizel worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals een fotochallenge, een educatief programma voor scholen, een lezing en rondleidingen. De kunstwandelroute Landart Duizel is iedere dag te lopen tussen 9 en 8 uur van 29 augustus tot 20 september. Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september en is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. Tot zover de Horizon Agenda. Deze berichten, evenals de details van alle andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

hè. Anne van Buren, Trevor Guthrie. This is what it feels like. Het woord overgave, het thema overgave, klinkt als een beetje verlies. Alsof je zegt, geef het op. Maar eigenlijk kan het juist precies het tegenovergestelde zijn. Soms kost het namelijk veel meer energie om iets vast te houden wat je niet meer kunt veranderen. Een discussie, een verwachting, een situatie, een probleem, een ruzie. Je kunt blijven duwen, trekken en nadenken. Of je zegt, dit is wat het is. Ik hijs de witte vlag. Het is geen zwakte dat ze accepteren dat je niet overal controle over hoeft te hebben. En daarom past deze plaat er zo mooi bij het thema overgave. Dit is Dido en White Flag. I

muziek van Dido. Je hoort het liedje White Flag. De overgave in de liefde is in dit geval bedoeld. Er is geen gevecht te gaande. Misschien heb jij wel dat gevecht van blijf ik nog even werken of geef ik het op en ga ik de witte vlag op mijn werk hijsen. Nou, dat laatste zal je op dit tijdstip van de dag niemand meer echt kwalijk nemen. En voor die mensen die al weekend hebben, heel fijn weekend alvast toegewenst. De volgende plaat is er een van Jonas Blue en Malief. Een nieuwe hit en die heet Edge of Desire.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
3: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder

0: ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 230 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Utrecht heb je tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg een half uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra. En de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam is het oponthoud een kwartier. A73 naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Malden doe je er nog een kwartier langer over. Daar heeft een auto met pech gestaan. En de N278 in het zuiden van Limburg is nog steeds in beide richtingen dicht tussen Gulpen en Witten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: In het tweede uur van knooppunt Leen de Heijnen hebben we straks de neuspeuterplaat zo rond 5:30. En daarna de vraag waar we eigenlijk geen goed antwoord op bestaan.

de derde Yankee in Snow met Calma. Leuke plaat wat mij betreft om het tweede uur van Knooppunt Leen de Heide mee te starten. Ja, dan kom je thuis voor je werk. Je bent fysiek thuis, maar je hoofd zit misschien nog op kantoor. Er zijn wel wat trucjes om daar wat makkelijker overheen te stappen. Verander iets kleins in huis. Doe andere kleren aan. Zet muziek op. Ga even naar buiten. Een kleine wandeling. Misschien 10 minuten helemaal niets. Het helpt je om dan toch echt helemaal een grenspaaltje te slaan tussen werk en privé. Want thuiskomen is blijkbaar niet hetzelfde als klaar zijn met werken.

uit de jaren 90. Je hoorde Becky Bell en Stepping Out Tonight. Heel veel jongeren willen nieuwe mensen ontmoeten, maar weten niet goed hoe ze dat aan moeten pakken. En daarom organiseert Kordaat Welzijn een Social Friday activiteit in de jongerencampus Kranendonk. Deelnemers geheel gratis. En dan wil jij natuurlijk weten waar je precies moet zijn. En dat soort informatie, dat vind je op onze website rtvhorizon.nl. Gaan wij een klein weekendfeestje alvast op de radio vieren met Lou en de Hollywood Bananas. Het hit uit de eind jaren 70. Dit heet Kingston

hoek van de nieuwe platen hoorde je Martin Garrix en de U2. En samenwerking die resulteerde in het plaatje Fireflies. Zeg, ken je dit? Je hoofd zegt doe het niet, je hart zegt gewoon doen. En vervolgens ga je er een hele dag tussenin zitten. Nadenken, twijfelen, scenario's maken die waarschijnlijk nooit gaan gebeuren. We noemen dat vaak piekeren, maar eigenlijk probeert je brein je te beschermen tegen onzekerheid. Alleen kan het daar behoorlijk in doorschieten. Dus soms is de beste beslissing gewoon niet te luisteren naar je hoofd, maar gewoon je gevoel te volgen en uit je hoofd te komen. En laat nou daar Joel Corney en M'Neck een plaat over hebben gemaakt. Head and Heart.

Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

begonnen het programma lieten we al merken dat de Nederlander over het algemeen best gelukkig is. Maar we zijn altijd nog op zoek naar een klein stukje meer geluk. Get Lucky is dat de toon die aangeslagen werd door Daft Punk en Pharrell samen met Nile Rodgers. En dan is het rond 5:30 tijd voor de neuspeuterplaat. De plaat die perfect past bij wat iedereen, vrijwel iedereen doet, maar waar niemand graag voor uitkomt. Maar uit onderzoek blijkt onder volwassenen dat maar liefst 91% regelmatig in de neus zit te peuteren. En nu, als je onderweg bent, denkt dat doe ik echt nooit. Nou, kijk eens om je heen en hou je vooral niet in. Dit is Vicky Sue Robinson, de neuspeuter.

0: ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelen, Schaft en Dommelen. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers praktische informatie over zelfstandig reizen met openbaar vervoer. En zo wordt uitgelegd hoe de OV-chipkaart en OVP werken, hoe je met bus of trein reist en wat de mogelijkheden zijn voor betalen, tarieven en kortingen. Daarnaast wordt uitgelegd hoe ANWB-automaatje werkt. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. Die informatiebijeenkomst is onder andere op maandag 7 september van 10 tot 12 in de Bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. Wandelen door de mooie natuur en ondertussen buikpijn krijgen van het lachen? Dat kan aanstaande zondag in Roesdonk tijdens de allereerste Brinkenklets. Carnavalsvereniging De Roesdonkers koppelt de rust van de historische Brinken aan de energie van jong tompraattalent. Op de Brinken tussen de monumentale bomen en grasvelden verrijzen aanstaande zondag tijdelijke podia, de zogenoemde tonnen. Daarin maken kletsers hun opwachting. Volgens de organisatie draait het evenement om cultuur en vitaliteit. Je loopt van brink naar brink en pauzeert onderweg voor een drankje. Elke 30 minuten begint er bij een brink een optreden van een kwartier, waarna je weer een kwartier de tijd hebt om naar de volgende te lopen. Starten kan vanaf elke brink op de route. En aflopen is er alle gelegenheid om na te kletsen in Den Donk, waar de bekendste kletser Frans Bevers optreedt. Aanstaande zondag, de tocht start om 14:30... en kijk voor meer informatie op de site van RTV Horizon onder Brinken, Humor en Talent. Zaterdag is Maarhezen weer het decor van de 62e mijl van Maris. Een dag vol wielrennen, sport, muziek en gezelligheid van 12 uur 's middags tot 1:00 PM. Met bekende namen aan de start, zoals oud-wielrenner Claudio Chiappucci, Stijn de Volder, Thomas Dekker, Jochen Otten en Rob Schepers. Dus voor iedereen wat te beleven, van de onverharde mijl en de ketchup run tot de dikke bandenrace voor kinderen. En natuurlijk ook de spannende wielerwedstrijden. Na de koers gaat het feest door op het Raboplein met muziek en optredens in de feesttent. Zaterdag de 62e mijl van Maris in Maarhezen. Tot zover de Horizonagenda. Deze berichten, evenals de details van al andere berichten, zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda net binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

misschien moet je je fantasie wel heel erg de vrije loop laten om te kunnen voelen wat met dit plaatje bedoeld werd. Cutting Crew in 1986, I Just Died in Your Arms, hoorde je. En daarvoor ben je bijgepraat in de Horizon Agenda. Deze informatie kun je nalezen op onze website echttvhorizon.nl. Dan nog een melding van onze zijde uit. Houd dit weekend rekening met een wegafsluiting. Vanwege werkzaamheden is de A73 dicht tussen knooppunt Het Vonderen en Roermond Oost. Plan je route via Rijkswaterstaat.nl of via van A naar beter.nl.

van Billy Joel in een nieuw jasje gestoken. En dan hebben we het alweer over een oudje. Want dit was het jaar 2001. Westlife en Uptown Girl. Volg jij het nog? De filmtip voor vanavond is een film waarin George Clooney een van de belangrijke rollen speelt. Die heet Ocean's 13. Hij is te zien bij Veronica om 8:45. En dat is een filmtip die we je vooral niet willen onthouden. Daarna Ocean's 8 trouwens, mocht je de hele serie nog eens willen zien. Dit zijn wel de leukere films, om het zo maar even te zeggen. Goed, gaan wij naar de muziek van de Fine Young Cannibals. Doei!

0: Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verwijen in het centrum van Budel.
1: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verwijen.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitie stevend af op een groot conflict over Box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor een jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Elk half uur

0: actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar in het zuiden van het land is het nog behoorlijk druk. Er staat 100 kilometer file nog, alleen al in het zuiden. De A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je tussen knooppunt De Hocht en Leende 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrijgegeven. A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam duurde er een kwartier langer over. En op de N2 loopt het vast bij Eindhoven. Vanwege dat ongeluk op de A2 in de richting van Maastricht heb je tussen de afrit Hightech Campus en Knoppen Leendeheide een kwartier extra nodig. Dan in het zuiden van Limburg de N278. Die is nog steeds in beide richtingen dicht. Tussen Gulpen en Wittem komt er een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ja, nog even weer wat goed is voor het gras. Maar uiteindelijk gaan we naar een goed weekend, jongens. Tussen de 24 en de 27 graden. Van harte welkom, dit is Knoop in Leen Rijden. Hey en hallo. Even rennend het weekend in.

Je bent het zo'n beetje gewend dat we altijd wat steviger beginnen aan het begin van het uur. Ook deze vrijdag de 4e september. En waarom? Omdat het weekend is. Flock of Seagulls uit, waar kwamen ze vandaan? Liverpool inderdaad. En The More You Live, The More You Love, die hadden we ook kunnen draaien. Of Wishing natuurlijk ook. We hadden we allemaal kunnen doen, maar we kozen voor Iran. 6 over 6. We hebben een jarige in de show vandaag. Mark Ronson, hij wordt 51.

heeft een cd, White Letter. Is in Ierland het allerbest verkochte album. Dat is toch het land van de U2, zullen we dan maar zeggen. David Gray draaien we en Babylon uit 2000. Het is 17 minuten over 6, dank aan Ron Frans overigens. Dankjewel Ron, die is er maandag weer. Hè? Ja, bij afwezigheid van Peter van Licht. Hij kan met een gerust hart het weekend in. En een vol programma straks nog Tones and I en Dance Monkey. Die hit van een aantal jaar geleden. Maar eerst gaan we terug naar 1975. Geschreven door The Tandem. The Tandem van de Eagles. Je kent ze ondertussen wel. Hier zijn ze nog een keer met One of These Nights.

0: Altijd dansbaar, onze vrienden uit Schotland. Calvin Harris en Tom Grennan als liedzanger. En By Your Side, hoog tijd voor de ANWB.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de ANWB.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht heb je tussen knooppunt Leendeheide en Leende nog een kwartier vertraging. Dat komt nog door een ongeluk eerder vanmiddag. De weg is alweer een tijdje vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Horizon.
1: Frans van Dam.
2: Knooppunt Leendeheide.

Dit is Gregory Porter, jazzzanger eigenlijk. En dit keer geremixed door de Duitser Claptone. En Liquid Spirit draaien we nog een keer aan het begin van het tweede halfuur van de Knoop in Leenrijden. En dank aan de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond. Die ons weer verteld hebben waar het vast stond. En waar dat het een beetje stropt, hè, hier in de regio. Het programma heet tenslotte niet voor niks Knoop in Leenrijden. 10 over half 7 Radio Horizon. Met nu Gino Vannelli en

komt graag naar Nederland. Gino Vanelli, de man uit Canada. Wild Horses draaien we. Zijn laatste wapenfeit overigens was Live in L.A. En dat hele album is al uitverkocht. Krijg je nergens meer te winnen trouwens. Zo langzamerhand richting Hans van der Meijsen. Is hij er al overigens? Komt hij vandaag eigenlijk? Gaan we allemaal zien natuurlijk. 6:45, zover zijn we nog niet. We hebben nog leuke muziek. Olivier Rodrigo krijgen we nog in de show. En de Simple Suzanne van Sarah Bareilles, die Just a Kid voor de allerlaatste keer deze week. Maar eerst deze.

0: Want uw broer, onvermijdelijk in de jaren 80, Michael McDonald. Wij schreven het ook samen met Kenny Loggins. Heart to Heart.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
3: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
2: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Lisebike kwam na lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van der Meijs.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
2: Verder vinden D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als het tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van een moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde, van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
4: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
2: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen, maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Hans van der Meijs.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Alle 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De groep wordt onder meer verdacht van moord dan wel doodslag op een 51-jarige beveiliger uit Wijchen. Het politieonderzoek is nog in volle gang, zegt verslaggever Joris van Poppel.
3: De politie maakte bekend dat er gisteren in heel Nederland nog 9 huiszoekingen zijn geweest. En vanmiddag is hier in Overasselt nog een wapen gevonden en heeft de politie samen met de ME nog een nieuwe zoekactie gedaan.
2: Vanavond was er in Overasselt een bijeenkomst. De burgemeester wilde na afloop niet ingaan op vragen over de kritiek die bewoners hadden op de communicatie door de gemeente. Bij een Russische drone-aanval op Kiev is het hoofdkwartier van de veiligheidsdienst SPU geraakt. Er vielen zeker 12 gewonden. Volgens president Zelensky was het een gerichte aanval. En hij zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren, maar CDA en D66 zijn daartegen, omdat de overheid dan miljarden misloopt. En ook is het plan gunstig voor mensen met veel geld. D66 en CDA vinden dat niet te verdedigen als er ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De coalitie heeft nu dus voor stilstand gekozen op box 3, vertelt politiek verslaggever Marleen de Rooij.
4: Maar lang kan dat niet duren. Want ze weten dat ze het uiteindelijk eens moeten worden over dit onderwerp. Dagelijks is er dan ook nog overleg over. Maar een begin van een oplossing, die is er nog niet.
2: De VN heeft een resolutie aangenomen waarin de wereld wordt opgeroepen om een andere kaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met de Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding te klein wordt weergegeven. Het weer in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ja, wederom zijn we er gewoon weer.
2: Wij komen weer een feestje bouwen van jouw vrijdagavond.
1: De avond was net iets leuker, toch?
2: Of zeker.
1: Ja, eigenlijk gewoon een heel stuk. Eigenlijk.
2: Helemaal.

0: Impossible. Invincible inderdaad, One Republic. Ja, we zijn er weer.
1: Knallertje.
0: Het is geweldig. Het is iets over 9 en het is vrijdag.
1: Goed beginnen is het halve werk, hè?
0: Ja, daar kan ik maar één ding betekenen. Ja.
2: Begin je weekend goed met Jordan en Stef. Jordan Koevoets en Stefan Her. Radio Horizon.
0: Oké.
1: Zeg het eens.
0: Wat gaan we vandaag allemaal doen? Vertel eens.
1: Oh, ik moet het gaan zeggen.
0: Ja, jij moet het gaan zeggen, ja.
1: Nou, we beginnen met het half uur, met het weer. Oh. Tussendoor een heleboel regio-nieuws. Richting het einde de speciale feestdagen, de bijzondere verjaardagen. Hitradar?
0: Ook nog, ja.
1: Ook al. En natuurlijk een heleboel goede muziek.
0: En een hele speciale gast. Wel op de positieve manier dan, maar...
1: Oh.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, dat wordt helemaal leuk.
1: Oké. Ik wist er nog niet van, maar ja, dat gaan we meemaken.
0: Dat wordt hartstikke mooi. Calvin Harris, Jazzy eerst. Hier is Satisfying.

0: I love you. Of IL Grieks, ja. Wat denk je? Maar hoe moet je het zeggen?
1: Ik weet het eigenlijk niet. Okay. Ik heb eigenlijk geen idee.
0: Dus klaar voor regio nieuws?
1: Denk het wel.
0: Oké. Okay.
2: De Mijl van Maris haalt op zaterdag 5 september bekende namen naar Marese. Blikvanger is de powerride waarin oud-wielrenners en bekende Nederlanders aan de start verschijnen. Tot de deelnemers behoren internationaal bekende oud-profs als de Italiaan Claudio Chiappucci en de Belg Stijn De Volder. Naast Nederlands oudrenners als Thomas Dekker, Adrie van Houwelingen en nog heel veel meer. Om 12 uur is de aftrap met de Onverharde Mijl, gevolgd door de catch-up run en in de middag de wedstrijden, waaronder de grote prijs van de Mijl voor amateurs, zonder KNWU-licentie en koersen voor dames en heren. Het volledige programma en de starttijden staan op www.mijlvanmaris.nl.
0: Ik moet zeggen, het is niet echt mijn expertise, maar het is echt een wereld op zich volgens mij.
1: Het is echt een grandioos evenement ook.
0: Allemaal namen die ik nog nooit heb gezien, licenties of ik nog nooit heb gehoord.
1: Nou ja, inderdaad. Het is stiekem volgens mij best wel heel erg groot.
0: Het lijkt zo simpel, gewoon een pakje kopen, zo'n racefiets en dan...
1: Dat lijkt inderdaad zo.
0: En dan fietsen toch?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Erop rijden, ja. Denk ik, hè. Ja, ik weet er niet zoveel van. Regard, ride it.

0: Track.
1: Lewis en Steve Harris. En dat was perfect. Stef, we zijn ondertussen ook op tv.
2: Dus, ook dus al? Echt,
1: ja, we zijn op tv. Je kan via de echtvhorizon.nl livestream kijken of via de tv-kanalen. En dat zijn, weet je niet toevallig uit je hoofd?
3: Nee, niet uit mijn hoofd.
1: Oh, niet.
3: Ik sta nog heel even snel naar het regio nu te kijken. Ik heb het wel voorbereid, maar ik,
1: ook...
3: het is wel een beetje achterhaalde informatie.
1: Oh,
3: klein beetje. Oei, klein beetje.
1: Dan zal ik zeggen, op KPN en Extraval op kanaal 1360 zijn we te vinden. Op Ziggo kanaal 41, Delta 802 of T-Mobile 830. Maar, je hebt regio's toch?
3: Jazeker.
1: Maar waar gaat het over?
3: De OV-staking. Medewerkers in het openbaar vervoer en de railsector leggen op woensdag 9 september gedurende 24 uur het werk neer. De staking is aangekondigd door FNV Spoor, FNV Streekvervoer en FNV Stadsvervoer als protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens de FNV is de actie een reactie op de plannen om onder meer te bezuinigen op de WW- en WIA-regelingen. Volgens de FNV komen ook werknemers in onder meer de havens, afvalverwerking, schoonmaak, metaalindustrie en andere sectoren in actie tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid.
1: Oké, nou dan hebben wij nog geluk dat het maar één dag is.
3: Ja, ik denk dat het hele land op zijn gat ligt. Zeg
1: ja,
3: maar,
1: sowieso. Ja. Maar goed, als het één dagje is, iedereen lekker thuiswerken.
3: Dat is waar. Maar het gaat natuurlijk ook om het bericht. Het is wel belangrijk.
1: Ja, dat klopt wel. Dat klopt wel. Ja, als er helemaal niet meer aan het werk zou zijn, dan zou het wel echt een moeilijke rit worden met de treinen.
3: Dat is ook al.
1: Een soort rollercoaster. Danny Vera, Horizon. Rollercoaster.

0: Love Tonight. Wat is het voor, we hebben geen artiest op het moment hier in de studio. Wat is dat? Een saxofoon of zo? Of een trompet?
1: Moet je echt niet aan mij vragen.
0: Oké. Wat ik wel aan kan vragen. Ik heb gehoord dat jij het weerbericht uit je hoofd kent.
1: Nou, niet uit mijn hoofd. Ik zal eerlijk op.
0: Oké, we gaan luisteren.
2: Het Radio Horizon Weekend Weerbericht.
3: Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. In de nacht zakt de temperatuur tot een graad of 13. Morgen wisselen zon en enkele stapelwolken elkaar af. Het wordt zo'n 21 graden bij een matige westenwind. Zondag is het zonnig en warm, na zomers weer met uiterlijk 24 graden. Maandag kan het zelfs 27 graden worden, maar daarna wordt het weer koeler en wisselvalliger.
0: Daarna wordt het weer koeler?
3: Ja,
0: nee.
3: Ietsje koeler.
0: Ja, dat is wel...
3: Ja, de winter is best cool, zeggen ze altijd, hè?
0: Ja, dat is...
3: Okay. Ik zal mijn mond verder aan.
0: Boney M, hier is Daddy Cool.
4: She's crazy like a fool.

0: Kygo, Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Stef.
1: Ja.
0: Jij hebt weer regio nieuws.
1: Ja, zeker.
0: Nieuws uit de regio, hè?
1: Ja, redelijk ver hier vandaan.
0: Oh, oké.
1: Hoogemierde staat namelijk dit weekend opnieuw stil bij de bewogen oorlogsgeschiedenis van het dorp. Op de plek waar in 1944 hard werd gevochten tijdens de bevrijding, komt de geschiedenis letterlijk tot leven met historische voertuigen, een militair kampement, reenactors en zelfs een parachutesprong. Dit weekend staat Hoogemierde in het teken van Museum in Beweging, dat al meerdere keren is georganiseerd door Stichting Museum de Bewogen Jaren en inmiddels is uitgegroeid tot een terugkerend evenement in het dorp. In 1940 vocht het Franse leger hiermee aan de verdediging van de streek en later was het grensdorp betrokken bij het verzet en de pilotenlijn. Zie onze website rtvhorizon.nl voor het volledige interview.
0: Hey, nou ga ik misschien iets gek zeggen, maar zijn we er niet ooit geweest?
1: In Hoogemierde?
0: Ja.
1: Ja, in Hoogemierde. Niet bij dit evenement inderdaad. Maar Hoogemierde zeker een keer geweest, ja.
0: Ja. Oké,
1: of
0: wacht.
1: Ik haal het misschien, door elkaar. Maar dat is wel een beetje disrespectvol. Misschien Lagemierde.
0: Oh.
1: Maar het is hier wel in our defense. Het is hier best wel ver weg vandaan. Dus wij weten dat.
0: Nee, maar dat museum. Het is georganiseerd als Stichting Museum de Bewogen Jaren. Daar zijn we toch geweest? Of niet? Bij het evenement al dat niet. Maar volgens mij bij het museum wel.
1: Kan ik me niet meer herinneren, maar het zou zomaar eens kunnen.
0: We gaan dat even zoeken, maar het is in ieder geval een oorlogsmuseum.
1: Ja.
0: Dat was wel duidelijk.
1: Ja.
0: Maar ze gaan het naspelen,
1: echt door het dorp een reenactment doen.
0: Ja, even duidelijk maken wat er allemaal is gebeurd. Dat is wel goed om te onthouden.
1: Lijkt me wel tof om te zien ook.
0: Ja, klopt wel. Kensington, War.

0: Perry met Conor Ray Dalton. Stef, je hebt speciale feestdagen, toch?
1: Daar hoef je geen zorgen over te maken.
0: Want ze bedenken steeds weer iets nieuws, iets unieks.
1: Iedere week.
0: Iets speciaals.
1: Ja, het is wel hetzelfde als vorig jaar. Volgens mij tenminste, trouwens. Weet ik eigenlijk niet eens.
0: Nee.
1: En ja, de kalender verschuift natuurlijk. Dus wij hebben ook meestal niet dezelfde. Dat zit dan...
0: Ja, dat. 7 jaar.
1: Ja, 7
0: jaar. Dan moeten we nog 3 jaar en dan
1: denk ik. Ja, precies. Dan zijn we weer rond.
0: Kunnen we hergebruiken.
1: Ja, precies. Dan krijgen we repeat.
0: Oh, dan moeten we voor op gaan staan vanaf nu.
1: Oei. Ah, shit.
0: Oké, vertel eens.
1: Het was vandaag de dag om een tweede toetje te eten. De dag van de voedselbank en de dag van het doodelen. Morgen is de dag van de goede doelen, de dag van de bacon en de dag van de baard.
0: Oké. Wat is je favoriete?
1: Tweede toetje, bacon, dat is toch wel lekker.
0: Maar is dan bacon het tweede toetje?
1: Nee, oh, dat kan. Daar gaat er niet in. Dat is een beetje monster na de maaltijd.
0: Een beetje heftig.
1: Ja, dat kan niet.
0: Oké. Ja, op zich, de dag van de goede doelen is wel best wel sterk.
1: Ja,
0: vind ik ook.
1: Dat mag wel extra benoemd worden eigenlijk.
0: Ja. Ik bedoel, ja, geld daarom besteden is altijd, dat is altijd goed, toch?
1: Ja. Zolang dat een echt puur goed doel is.
0: Ja, dat. Oké. Nou, dan gaan we daar gewoon voor, oké?
1: Ja.
0: Goed. Het goede doel, Stef. Dat is ook een band, toevallig.
1: Oh ja.
0: Ja, die heeft het liedje België gemaakt.
1: Oh,
0: ah,
1: die.
0: Dat is dit. Ah, oké.

0: Locked Away, Our City, Adam Levine waren dat. Ja, we gaan nu rustig aan naar het nieuws van 10 uur toe. Maar we hebben nog één knaller klaarstaan om het uur goed te beginnen. Want Jasper, tweede uur wordt net iets beter, hè?
1: Sorry?
0: Tweede uur wordt nog net iets beter.
1: Zeker weten.
0: Altijd, oké. We gaan voor Anne-Marie. Hier samen met Shania Twain, hier is Unhealthy.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
3: We have an idea for peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. It's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin. They truly hate each other.
2: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Horen is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
4: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
2: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Steph. Ja, min Stef en plus Jasper, want ja, Stef die zelf chocomel halen. Dat is
7: enige nodigheid in het leven, ja.
6: Dat moet soms kunnen.
7: Moet kunnen.

0: Usher, Pitbull, yeah. DJ God is Falling in Love. Jongens, we zijn er allemaal. We zijn verzameld, alles. Ja. Is dat klaar? Ja? Zijn we klaar voor 2 uur? Ja?
1: Denk het wel.
0: Oké. Okay. Dan ben ik benieuwd. Dan ben ik heel benieuwd. Oké. Hoe was jullie week? Want ik heb jullie nu uren hier in de studio staan. Jou, Stef. En Jasper, je bent ook al een kwartier. Mm-hmm. Maar ik heb eigenlijk nog niks over jullie weken gehoord. Hoe was het?
2: Mijn school is ook weer begonnen. Dus ja. Het was eventjes passen mee hoe het met roosters allemaal ging. Want
0: ja.
2: Natuurlijk, mijn school kennende was het een week van tevoren nog gewijzigd.
0: Ja, sterk.
2: Sterker nog, ik had een wekker gezet maandag om voor 8 uur. Omdat ik gewoon om rond 1 uur op maandag op school geacht werd te zijn. Oh. En dan kijk ik die ochtend nog eventjes op mijn rooster om te kijken van ja, moet ik dan daadwerkelijk weg? En dan is die les ineens verplaatst naar dinsdag. Dus dan...
0: Oh, fuck.
2: Ja, ik mooi. Heb nog een extra gewoon dag aan mijn weekend, maar...
0: Oké.
2: Okay. Ja, ik weet niet wat daar mis is gegaan.
0: Heftig.
2: Verder viel het wel mee. Een beetje weer iedereen zien, dat was wel leuk.
0: Heb je een beetje dezelfde klas als vorig jaar?
2: Ja, precies dezelfde.
0: Precies.
2: Maar we zitten nu meer met individuele begeleiding. Dus we zien elkaar eigenlijk alleen bij de klassikale studiegroeplessen. Gewoon... check-in momenten met je SLB'er en zo. Maar voor de rest heeft iedereen zijn eigen keuzeprofiel. Iedereen heeft nog zijn eigen sleepvakken en alles.
0: Hebben jullie zo door de jaren heen veel afvallers? Mensen die gewoon stoppen met de opleiding? Of?
2: Dat verschilt best wel per jaar. Wij begonnen, als het goed is, met 35. En er zijn er nu 27. Oeh. En ik zit intussen in het derde jaar.
0: Maar
2: de eerste zijn er iets van 6 gestopt.
1: De meeste afhaken is vaak ook wel in het eerste.
2: Ja, klopt. In de eerste 2 semesters denken mensen van poeh, het wordt me wat druk. En dan ga je...
0: Laat maar zitten.
2: Het is toch een oriëntatiejaar in principe. Dus dan op een gegeven moment zegt school ook van ja, je kan misschien wel beter weggaan.
1: Ja, je kan beter
2: weggaan. Ja, nee, daarom.
0: Ga maar weg.
1: Nee, dit gaat het niet worden. Dit gaat hem echt niet worden.
0: Maar Stef, jij mag nog even blijven. Hoe was jouw week?
1: Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde. School is dus net begonnen en ook bij ons is de planning nog een beetje passen en meten en kijken. En dan ben ik nog een beetje een moeilijk geval waarbij wij meedoen aan een extra project, ons raceteam.
0: Ja.
1: En dat zit dus ingepland voor onze docenten tijdens een andere les en voor ons op een stage dag. Dus het komt echt van geen kanten uit. Maar dat, het is allemaal even aanpassen. En verder... redelijk rustig. Maar eigenlijk is mijn agenda weer helemaal aan het exploderen.
0: Redelijk rustig. Kijk op de agenda.
1: Dus heel veel dingen staan er ook net niet op, weet je wel.
0: Ja, klopt. Altijd.
1: Ja, ik help ook mee met het organiseren van het wereldkampioenschap waterskiën.
0: Oh.
1: Dat wilde ik toch ook eventjes benoemen. Misschien doen we er zo meteen ook nog wel eventjes een nieuwsberichtje over.
0: Misschien
1: ook nog wel leuk.
0: Nou, oké dan.
2: Zeker leuk.
1: Kunnen we wel doen.
0: Is goed.
1: En daar gaat ook nog wel wat tijd in zitten verder.
0: Kan ik me op zich wel voorstellen.
1: Verder gewoon weer zijn gangetje opgestart na de zomervakantie. En nou weer beginnen.
0: Na de eerste week, heb je meteen het gevoel alsof je gewend bent? Of?
1: Best wel. Ja? Op school, de eerste lessen was echt wel even bijkletsen met vrienden en klasgenoten, zeg maar. En toch ook eventjes inderdaad een paar planninggaatjes van... moesten we hier niet iets? Nee, dat gaat niet door. Dan niet.
0: Oké.
1: Maar we hebben nou 2 schooldagen gehad en 2 stagedagen. En op school zitten we echt alweer helemaal in het ritme. En op stage is het eigenlijk ook... ik ben er volgens mij 3 maanden niet geweest of zo. Maar ik heb tenminste wel het gevoel alsof het gewoon weer begonnen is waar dat gestopt is. Dus ik vind het wel lekker.
0: Oh.
1: Om het ritme gewoon weer terug op te kunnen pakken.
2: Fijn.
1: En bij jou?
0: Ik moet zeggen, ik ben dus bij een andere school begonnen nu. Dus even allemaal sowieso wennen. Maar na de eerste 2 weken begin ik echt wel een soort ritme te vinden. Dus wel, dit is wel hoe het moet, denk ik.
1: Lekker.
0: Dus dat is best wel lekker. En op donderdag hebben we meestal geen fysieke lessen. Dus dan moet je wel wat tijd besteden aan het programma. Want het is best wel een druk programma. Maar op donderdagavond, dus gisteravond, had ik dus eigenlijk niks wat ik voor school nog per se moest doen. Dus toen ben ik naar Eindhoven gegaan. En blijkbaar is daar dus een kroeg op de TU campus. En op donderdagavonden... heb je daar 3 bier voor €5,50.
1: Oh joh.
0: Dat is heel goed.
1: Okay.
0: Dat is heel goed.
1: Het zijn dezelfde soort prijzen als de benzineprijzen hier.
0: Kijk.
2: Kun je beter bier in je auto gooien?
1: Ja bijna wel.
0: dus dat beviel goed.
1: Ja, leuk.
0: Leuke avond. Ja, volgens mij. Ja.
1: Okay. Goed voor elkaar.
0: Hebben jullie verder nog iets wat jullie gaan doen deze week? Wat heel speciaal is dit weekend? Iets?
2: Ja, gewoon een beetje bijtanken weer. Een beetje wennen aan ritme.
0: Bijtanken?
2: Ja.
0: Dat heb ik gisteren gedaan.
2: Oké.
0: Jij?
1: Ik ga een rijbewijs aanvragen.
0: Oh, ja.
1: Ja, dat is niet zo boeiend. Ja, ze kennen mij echt goed bij het gemeentehuis inmiddels.
2: Ja, nou, dat had ik al gehoord.
1: Ja, nee, verder een barbecue'tje. En, dus volgend weekend wel het wereldkampioenschap waterski.
0: Wacht, waarvan heb je die barbecue?
1: Een vriend van mij.
0: Oh, oké. Okay. Dat is leuk.
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay, zullen we nog gewoon doorgaan met muziek?
1: Of ja, doe maar.
0: Ja? Lekker weekendmuziek, toch?
1: Liever wel.
0: Ja, best wel. Hè? Haven, I Run.

0: Repeat It, inderdaad. Martin Garrix, Ed Sheeran, Stef.
1: Kun je even herhalen?
0: Heb je regenjurs?
1: Zeker.
0: Waar gaat het over?
1: De Mel van Maris.
0: De Mel van... Wow, oké. Okay.
1: Er is de afgelopen dagen namelijk hard gewerkt door de werkploeg. De hekken staan klaar en het dorp is inmiddels omgetoverd tot parcours. Marese maakt zich op voor de Mel van Maris, die morgen, zaterdag 5 september, aan haar 62e editie begint. Om 12 uur is de aftrap met de onverharde mijl, gevolgd door de catch-up run en in de middag de wedstrijden, waaronder de grote prijs van de mijl voor amateurs zonder KNWU-licentie en koersen voor dames en heren. De jongsten mogen los in de dikke bandenrace voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Het kloppend hart is het Raboplein met de feesttent. Zodra de laatste renners binnen zijn, gaat het feest daar verder. Met onder andere DJ Fasto, Mike Kanders, Patrick Hendricks, Brian Voet, Wemelen? Ik weet niet eens hoe ik het uit moet spreken.
0: Oh, sorry, ik geen idee. Nee.
1: DJ Gallagher en Ferry de Lids tot 1 uur s'nachts. Oh. Het volledige programma staat op www.melvanmaris.nl.
0: Dankjewel, Stef. Dan heb ik een keuze voor jou.
1: Zou de dikke bandenrace een woordspel zijn op Fatbike? Voor kinderen van 2 tot 12 jaar?
0: Volgens mij bestond het ervoor ook al. Maar dat weet ik niet helemaal zeker, denk ik.
1: En zou je dan met een Fatbike mee mogen doen?
0: Ik hoop het niet.
1: Dat lijkt me stiekem...
0: Wel?
1: Ik zou daar wel een keer kijken, denk ik. Een wielrenwedstrijd, maar dan met fatbikes.
0: Oké. Okay. Nou,
1: Dat zou... Dat... Oké, okay. ik ga een concept pitchen, denk ik, aan het Eurosport.
0: Pitchen, oké. Okay. Je mag ook kiezen, want het gaat voor de Mel van Maris. Dus je kan kiezen tussen Miles on It, Marshmallow Kane Brown... of Miles Away Offenbach.
1: Dan Offenbach.
0: Ja, Miles Away, hier.

0: Marshmallow, Kane Brown, Miles on it. Stef, je hebt regionieuws.
1: Ja, nee.
0: Ja, hoezo niet?
1: Ja, dat was niet de afspraak.
0: Heb je weerbericht dan?
1: Ja, daar wel.
0: Oh, ook goed, oké.
2: Het Radio Horizon weekend weerbericht.
1: Vannacht zakt de temperatuur tot een graad of 13. Morgen wisselen zon en enkele stapelwolken elkaar af. Het wordt zo'n 21 graden bij een matige westenwind. Zondag is het zonnig en warm na zomersweer met uiterlijk 24 graden. Maandag kan het zelfs 27 graden worden, maar daarna wordt het koeler en wisselvalliger.
0: Dankjewel, Stef. Dus eigenlijk een beetje matig.
1: Ja, ik vind het best wel lekker weer.
0: Ja.
1: Niet te warm, nee, okay. Niet te koud, geen regen.
0: Gematigd. Dat is iets anders dan matig.
1: Ja, oké. Okay,
0: maar goed,
1: inderdaad.
0: We hebben net al een liedje gedraaid over het weer. Dus dan kunnen we nu nog maar één ding doen. Eigenlijk.
1: De hele studio kijkt in teleurstelling. Terwijl Jordan weer Dua Lipa draait.
3: De hele studio van drie mensen.
0: Dua Lipa, physical.

0: Jezus, oké. Ik moet zeggen, vandaag was het een lastige keuze. Dat is een spoiler.
1: Oei,
0: die komt dadelijk terug, Maar vandaag was een lastige keuze, zei de muziekredactie net tegen mij. Want het is eigenlijk een beetje... Ja, het is niet echt zonnig weer. Het is... Ja.
2: Nee, we zitten net op de grens, hè?
0: Ja, dus wat voor muziek moet je dan uitbrengen is een beetje de vraag.
2: Ja, dat is wel moeilijk.
0: Dat is wel lastig. Maar goed, ze hebben wel iets gevonden weer. Dus Stef, vertel eens wat voor item gaan we doen.
2: Nou, het zit dus zo. Wij hebben eigenlijk wereldwijd met alle artiesten afgesproken dat hun... de muziek die hun maken, publiceren op de vrijdagmiddag. Zodat onze redactie daarna kan kijken. Evalueren alles, alle muziek over de hele wereld.
0: Ja.
2: Zodat wij het allerbeste uit kunnen filteren. En in onze show kunnen laten horen.
0: Nou, dat vind ik best een goede samenvatting eigenlijk.
2: Ja, daar komt het op neer.
0: Even kijken. Dit ding zo. Ja, kijk. Gezellig muziekje. Ja, vandaag alle nieuwe muziek weer. Maar wel van bekende artiesten. Maar ze hebben niet echt iets heel spannends eigenlijk. Behalve één natuurlijk.
2: Oké. Okay.
0: Komt zo. Ja, Beyoncé en Pharrell Williams hebben samen een nummer uitgebracht. Op zich wel een leuke combinatie.
2: Oké. Okay.
0: Maar niet echt met de vibe voor de vrijdagavond, weet je wel. Miley Cyrus, Busy, Ellie Goulding, Miss Montreal, Yves Berensen, Sunray James, Ryan Marciano, James Blunt, David Guetta, Afrojack. Ja, het zijn wel grote namen. Maar
2: ja, het is wel een stevige lijst.
0: Die dus allemaal niet. Ja, dat is wel echt.
1: Het regende niet zo van de releases deze week.
0: Nee, ja, nou, niet zo goed eigenlijk. Nee, er waren ook heel veel B-artiesten ook die erbij stonden. Dus dat is wel, ja. Maar goed, we hebben er dus wel één gevonden.
2: Wie heeft er gewonnen?
0: Lost Frequencies. Samen met Marie Froes. Die naam ken ik verder niet, maar die staat erbij.
1: Zeg, ik ben benieuwd.
2: Ook nog even niks.
0: We gaan luisteren naar, vandaag uitgekomen, Paraíso.
3: É tudo que eu preciso. Tirou meu juízo.

0: Paraiso dus. Lost Frequency is vandaag uitgekomen. Jongens, wat is jullie mening? Vertel eens.
1: Ja, ik vond hem wel lekker.
0: Ja, vind je hem goed?
2: Mm-hmm. Ik voel me niet onderdeel van die cultuur.
0: Wat is die cultuur?
2: Ik ben een beetje een echt saaie Nederlander, zeg maar. En dit voelt echt een beetje als zo'n party op Ibiza-achtig liedje. Of ja, misschien zeg ik dat nog fout.
0: Paradijs.
2: Ja.
0: Paradijs.
2: Ja, dat denk ik dan aan. Zoiets. Maar ik ben dus een hele muffe Nederlander. Dus het voelt niet van mij, zeg maar.
0: Nee, oké. Okay, ja,
2: dat is niet voor mij.
0: Ja, snap ik wel. Maar ik vind hem wel heel lekker, eigenlijk. Het was even lastig, want het was gewoon moeilijk te vinden. Maar we hebben hem gevonden en we konden hem afspelen. Was helemaal
3: op het laatste moment nog.
0: Op het allerlaatste moment. Snel refreshen. Ja. Redactie heeft goed zijn best gedaan.
3: Zeker.
0: Oké, okay, dus terug naar de muziek die we kennen.
2: Zullen we maar doen.
0: Dan mogen jullie weer kiezen. One Republic eerst, Run of Calvin Harris en By Your Side.
3: One Republic heb ik al lang niet meer gehoord.
0: Gaan we die eerst doen. We hebben een intro van 7 seconden.
2: Oei.
0: Dadelijk weer, even kijken, regio nieuws?
2: Ja.
0: Oké, okay, goed. One Republic, Run, nu eerst.

0: Higher Side, Calvin Harris, Tom Grennan. Stef, jij voor onze verjaardagen.
1: Jazeker.
0: Heel schokkende vandaag, of niet?
1: Er is vandaag eigenlijk niemand interessants echt jarig.
0: Ho, ho.
1: Geen, ja. Ja, behalve dan, ja, er stond zo'n zangeres tussen. Ik heb er wel eens van gehoord, maar mij zegt het niet heel veel.
0: Hoe heet ze?
1: Beyoncé?
0: Beyoncé.
2: Zegt dat jullie niks? Iets?
3: Ja, nee, nee.
1: Oh.
0: Was dat niet iets wat vroeger super populair was?
1: Ja, ze zou 45 zijn geworden, dus het zou goed kunnen. Dat is misschien, dat is al voor onze tijd dan in principe.
3: Ze zou 45? Of is ze...
1: Ja, ze is 45 geworden. Okay, ja, ze is 45 geworden, maar okay, ja, dat is dus wel voor onze tijd, denk ik.
3: Wie ook alweer?
1: Beyoncé.
0: Ik heb gezocht en de computer stond ook Beyoncé, dus ja.
1: Ah, ja, Beyoncé, dat, ja, ja, goed, dan ronden we dat af.
0: Ja, prima. Oké. Okay. Ik had wel nummertjes zien staan met een toepasselijke titel. Single Ladies.
1: Oké.
0: Okay. Wij zijn allemaal single ladies, jongens. Dus,
1: ja, joh?
0: Dit is perfect, ja.
1: Oké, okay, ja, ja, spelen maar gewoon.
0: Goed genoeg. Hoe oud is ze geworden?
1: 45.
0: Beyoncé, Single Ladies.

0: automatisch, Fleming. En jammer genoeg is er ook één ding wat altijd automatisch verloopt, Stef.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Ja, de tijd.
1: Het is voor het einde van de show.
0: Ja, ja.
1: Ik moet eerlijk opbiechten. Ik ben ook vergeten om mijn nieuw stukje over de wereldkampioen waterskiën, de wereldkampioenschap waterskiën te schrijven.
0: Dat komt volgende week wel.
1: Dus.
0: Oh nee, wacht.
1: En even een oproep naar allemaal. Ja, ja, het komt sowieso volgende week. Okay, want eigenlijk zijn in het weekend zijn pas echte wedstrijden. Okay. Bij de IJzeren Man in Weert.
0: Ja.
1: Het is gratis toegang, dus iedereen mag komen kijken.
0: Oh.
1: Iedereen is welkom. En voor alle informatie kun je naar wc26.entc.nl.
0: Aha, oké. Okay.
1: En daar staat de hele planning en wat er allemaal gaat gebeuren en hoe dat dan in zijn werk gaat en zo.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Dus voor de geïnteresseerden.
0: Ik heb ook van onze vaste luisteraar, Luc, heb ik meegekregen. Nou, nou, ben je nog een single lady?
1: Ja, nu wel, nou we dat liedje hebben gehad.
0: Ik bedacht mezelf trouwens ook. We hebben nog geen Formule 1 uur gehad. Al moet ik zeggen, het is tot nu toe niet heel spannend geweest. Eerste vrije training en tweede vrije training zijn er doorheen vandaag geweest. Morgen om 12:30 is de derde vrije training. Om 4:00 morgen is de kwalificatie. En om 3:00 op de zondag is de race. Italië, Monza. Dus het snelste circuit op de kalender. Ja.
1: Oké. Okay, okay.
0: Dat is denk ik het einde van de show. Meteen.
1: Ja. Gelukkig zijn we de volgende week gewoon weer van 9 tot 11.
0: Dat is zeker. Dat komt helemaal goed. Ben jij er ook?
2: Misschien.
0: Misschien.
1: Dat is een heel vaste misschien.
0: Dat is een grappig. Wij zijn er meestal wel. En de gasten, ja, je moet je even kijken.
1: We hebben een wisselend team.
0: Dat is leuk, hè?
1: Variabel.
2: Dat is toch gewoon wat gasten zijn, of niet?
0: Ja. Ja. Je bent wel echt een
2: gast. Fijn uitgelegd.
1: Huiskamersfeer, hè?
0: Oké, ik zal vast een liedje aanzetten, want dat gaat wel even duren. Jasper, heb je nog wijze woorden?
2: Een heel fijn weekend.
0: Heel fijn weekend, oké. Okay. Dat is duidelijk. Stef, jij?
1: Beste mensen, fijn weekend en tot volgende week.
0: Fijn weekend en tot volgende week. Volgende week zijn we er gewoon weer om 9:00 op de vrijdag. Eerst is hier Can't Stop Playing. Fijn weekend.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis...

0: Lavrov en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: De hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt, heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat, is

0: Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: ons, de hits die je kent.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Horizon.
1: Radio Horizon.
2: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland.

0: kaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is één wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1, maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte en het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die

tell me what is right.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd 3e in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter.